0: op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Servië... stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Suriname.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

sla ik opeens wild om me heen. Maak ruzie, echt met iedereen. Doe normaal man, wat is jouw probleem? En weer denk ik alleen nog maar aan jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zijn Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: gone so fast. I wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Waardoor net regen, een buitje hier of daar, maar ja, dat mag de pret eigenlijk niet drukken. Door de André Hazes zomer op de radio en ik had zoiets van, nou, we gaan toch gewoon zomers...

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

Het duurt te lang. Davina Michel duurt te lang. En het origineel is natuurlijk van Glenn Faria uit 2013 alweer. Maar het werd een grote hit door dus Davina Michel. Daarvoor nog Pasadena Dream Band en Sanford. Jij kan jouw verzoekje aanvragen via de app. Gewoon even via de app. Lekker makkelijk. Tik het in. En hij komt vanzelf hier binnen. Oké? Zometeen Do. Hij gelooft in mij, naar deze van Rob Zorn. En hoe toepasselijk ook. Hier is Barbecue.

is dat even lekker wakker worden. Zo op die vroege morgen. Of ben je al lekker lang wakker? Zit je al in de tuin of op het balkon? Lekker bakken koffie. Dan hoor je, hij gelooft in mij. En natuurlijk is het origineel van André Hazes. Dat hoef ik je eigenlijk helemaal niet te vertellen, toch? Hé, hey, Miranda belde naar Bingo FM. En ze had zoiets van, ik wil een plaatje horen. Oh, sorry. Ze wil een plaatje horen. En dat is, dan gaan we even zoeken. Ja, deze moet het worden. Oh nee, ook niet. Nou ja, goed. Ze wilde Jannes horen. En ik zing als de zon schijnt. Het is jouw weekend. Bingo FM. En die was voor heel Bingo FM. Bij deze dus. Jannes, ik zing als de zon schijnt.

naar rechts. Django Wagner, we dansen op de mambo. Lekker. Hey, luister. Het is vandaag zondag, natuurlijk weet je dat. Hoef ik eigenlijk niet te vertellen. En het wordt vandaag ook mooi weer, maar gelijk worden we afgestraft met een beetje onweer en dat soort zaken. Maar laten we van het positieve uitgaan. Het wordt zometeen 32 graden. Wat ga jij doen? Laat me dat even weten via de app, oké? En daarmee kan je ook nog je verzoekplaat aanvragen. Hoe leuk is dat, zeg maar? En hoe drink jij je koffie? Dat wil ik ook wel eens even weten. Laat mij dat even weten, oké? Heb je het gisteren wel wellicht gezien, hè? Oh, we hebben gewonnen. Wolter Kroes, FIFA Hollandia nu.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen,

0: van houd.
1: En zo raak je bij iemand de gevoelige snaar, denk ik. Raccoon hoor je, geef je hart niet zomaar weg. Is van René voor Elsa. Ze zegt, hij zegt erbij, vindt Elsa leuk. Ja, met recht toch. Komt dat 2021 alweer, die platen. Leuk, zomersmuziek op de radio. Jij kan je bijdrage doen via de app. Gewoon een zomersplaatje aanvragen. En dit is er ook eentje. Een zomerse plaat op de radio. Hier is Robert van Hemert en die zoet, zout, zuur.

Kramer en Willy Dans en Grappie Sappie. Daarvoor nog Robert van Hemert en Zoet, Zout, Zuur en Mart Hoogkramer. Wil niet meer geconfronteerd worden met het feit dat zijn vader is gearresteerd. Daar wil hij helemaal niks meer van horen. Nou, bij deze doen we dat ook niet meer. Bingo FM, leuk dat je aan staan op de zondag. Koffie bij de muziek, muziek bij de koffie. En zomerse muziek op de radio. Hier is Rob de Nijs. Het werd zomer.

En nu hoor ik je denken, ik ken dat liedje ergens van. Deze naam van Guido van der Graaf en Gema van Nacht. En ik heb het even opgezocht, het origineel. Luister maar. Jazeker, dus George Benson, Gimme the Night is het origineel. Guido van der Graaf maakt daar een remixje van. Gimme, Gema van Nacht. En dit is grapdame Selena.

0: met Maurice Franke.
1: Recht uit het hart, Bingo FM.
2: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russisch bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Nou ja, goedemorgen. Het is 11 uur geweest. Het is tijd voor koffie of lig je nog gewoon in je bed? Heb je zoiets van, nou, even lekker relaxen. Ja, gisteren is dat laat geworden. Bijvoorbeeld met het feest vieren van het Nederlands elftal dat het gewonnen heeft. Maar als je gewoon al lekker wakker bent, verdraai ze gewoon hierdoor. Goedemorgen.

0: Nou, ik hoor je denken. Even niet werken vandaag. Gewoon lekker relaxen. Night of Vibes, Holly Parton. Speciaal voor Stefan, die appte naar de studio, Bingo FM. En had zoiets van, nou, die plaat wil ik wel even horen. Nou, oké. Over platen aangesproken gevoel, aangebracht gesproken. Kevin, kom deze aan. Stef Eckel en Hardy van Meegen hier. Wij zijn Oranje. Even terugblikken naar gisteravond, hè.
1: Ons goud

En als ik tegen je zeg Nolhavens, dan zeg je waarschijnlijk niet zoveel. Maar VOF de Kunst, des te meer. 1983, nummer 1 hit, Suzanne. Hey, rababa, rababa, hier komt hij aan.

Ah, die gasten treden nog steeds op, hè. Clouseau, Jorda Louisa. Ja, wat is het, jaren 90 alweer. En, ik weet niet of je The Voice kijkt. The Voice België in dit geval. Want The Voice Nederland, ja, is het leuk? Ik weet het niet, maar The Voice België is nog oud-Hollands, om het maar even zo te zeggen. Daar kregen Koen Wouters, je weet wel, de zanger van Clouseau, samen met Joost Klein kregen ze ruzie. Ik weet niet of je dat fragmentje hebt gezien, maar dat ging er echt heftig aan toe tijdens de crossbattles. De opnames moesten stilgezet worden. En er moest eerst even onderhandeld worden met elkaar. Maar je moet het maar eens even opzoeken, want dan zie je en dan hoor je precies wat er gebeurde. Oké. Ik heb zometeen René Kars voor je. Super gave tijd. De Renny Christian, Misa Mucho. Maar eerst deze op de radio. Frans Bauer en die zomernachten met jou. Nou, hoe toepasselijk ook vandaag, hè?

May he rest in peace. René Kars op de radio met die, die bril die niemand anders heeft. Super gave tijd was dat. Hier is Danny Christian en Besame Mucho.

Ja, ik word hier wel blij van deze, hoor. Echt, ze zouden zo een setje kunnen zijn. Emma Heesters, Rolf Sanchez en pa Oliver Datte. En dan wordt Danny Christian en Bizama Mucho hier op Bingo FM op de zondag. Muziek bij de koffie, koffie bij de muziek, hoe je het ook wel wil zien. Jij kan jouw verzoekplaat aanvragen via de app. Doe dat eventjes gewoon gezellig, weet je wel. Even een zomers op trek die je kan beluisteren gewoon nu tijdens de barbecue. Wanneer je ook begint met de barbecue, want dat is er weer. Op slotverrekening is het daar weer de dag voor weer. Ik heb gisteren... Ja, nee, het is geen vies verhaal, maar ik moet het wel even vertellen. Ik heb gisteren asperges gegeten. En als je naar het toilet gaat, dan is het gewoon of je weer asperges weer aan het eten bent. Snap je wat ik bedoel? Dat moest ik even kwijt. Ik weet niet of je naar de toppers bent geweest gisteren. Of vandaag misschien ook nog wel. Ik draai hem zo meteen. De toppers over de top naar deze van Ricky Velking. Ja, nummer 1 DJ van Nederland, bijna wel. Druk je lijf tegen dat van mij nu.

0: was gisteravond weer, hè? Toppers in concert. En je hoorde over de top. Henry.
1: Goedemorgen.
0: Ben je er ook wel eens een keer geweest?
1: Ik ben er wel eens geweest, maar dat is al een aantal jaren geleden.
0: Ja. Ik ben er ook een keer geweest.
1: Ja.
0: En ik had zoiets van, ja, nou goed, ik ben er nooit in het stadion geweest, want ik ben niet zo van de voetbal.
1: Nee.
0: Maar
1: dan
0: stond ik op zo'n randje, dat was volgens mij nog geen meter breed, in mijn gedachten.
1: Ja.
0: Iedereen begon te springen en ik had echt zoiets van, de hele zootje breekt af.
1: Ja.
0: Had je dat ook?
1: Klopt. Ja, dat had ik toen ook wel. Ik denk, ik zal volgende keer een parachute meenemen. Mocht je vallen.
0: Precies. Dus ik had zoiets van, nou, ik zeg, ik heb gewoon hoogtevrees. Toen mocht ik gewoon in het midden van het veld gaan staan.
1: Ja.
0: Maar het was wel leuk trouwens. Ja. Kevin is er trouwens ook geweest, hè?
1: Ik zag het op zijn Facebook.
0: Ja.
1: En die ging ook gelijk voetballen kijken.
0: Precies, dat was wel. Heb je trouwens voetbal gekeken?
1: Ik heb

0: gekeken.
1: Ben je van Woed voetballiefhebber of niet?
0: Derde helft alleen. Dan ben ik heel goed en ik speel links buiten adem en rechts achter de cornervlag. En dan houdt het voor mij wel op eigenlijk.
1: Ja, maar was wel leuk trouwens.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, ja.
1: Ik heb lekker rustig op de bank, net zoals jij. Ik ga rustig op de bank liggen en dan kijken naar sport.
0: Kootje aan en wat te drinken erbij. Ja. Lekker man.
1: Hey, in de show, wat gaat er vandaag weer gebeuren?
0: Nou, we gaan lekkere plaatjes draaien. Ik heb natuurlijk het broodje speciaal. Dat is een Nederlands product wat niet Nederlandstalig is gezongen. Ik heb ga ik nog gras op mijn tong krijgen ook. Wat zit er in die oude doos? Dus vandaar dat ik misschien die gras op mijn tong krijg. Dus echt een oud nummer uit Nederlandstalig muziek gaan we opzoeken.
1: Hoe ver terug in de tijd?
0: Oh, maakt niet uit.
1: Oh, maakt niet uit. Je gaat het ook zoeken?
0: Ik ga het zoeken. Jaren 60, 70, 80. Dus ik zoek gewoon uit. En ik van, nou, dat lijkt me leuk. En dat is dan, de muziek uit de oude doos.
1: Zometeen, na 12 op de radio, Henry Verwoerd. Maar zover is het nog niet. Eerste hits bij Maurice Frank nog. Even serieus, hier is Baila de Gasolina.

denk je maar eens in. De barbecue vanavond, toch? Jan Smit, tranquilo. Dit is de laatste alweer in het uur. Ik spreek je volgende week weer zelfde tijd, 10:12. Tino Martin nu, zij weet het.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Nou, dat kan. Tot 2 uur ben ik in ieder geval bij je. En dan gaan we een lekkere platen voor je draaien natuurlijk. Maurice, hartelijk dank weer voor de afgelopen 2 uur. Ik heb er weer van genoten.
1: Ja, geen dank. Was weer gezellig.
0: Ja, ik had hem in de auto aanstaan. En dan heb je lekkere muziek, weet je wel. En dan ga ik slingeren, mee zitten slingeren en zo. En dan, ga ik slingeren over de weg. En dan zie ik in één keer in mijn spiegel. Pots Aitilop. Pots Aitilop. En dan denk ik, wat is dat dan? Kijk ik achterom, staat er stop politie.
1: Oh.
0: Dus ik moet wel voorzichtig met de auto rijden. Dus dat is wel even belangrijk.
1: Heb je er wel honger van gekregen?
0: Ja.
1: Gewoon lekker zomers, lekker barbecue en
0: lekker,
1: muziek.
0: Lekker. Maar jij gaat straks weer naar huis natuurlijk.
1: Oh. Ja.
0: Maar volgende week zondag, dan is hij er weer natuurlijk.
1: Ja.
0: En ga nog leuke dingen doen.
1: Nou, helemaal niks. Het is zondag.
0: Ja, groot gelijk. Nou, dan wens ik in ieder geval een hele fijne zondag.
1: Hé, hey, dankjewel.
0: En ik ga plaatjes draaien tot 2 uur, staat in mijn contract. Mond houden en plaatjes draaien. Nou, gaan we dat doen, toch? Maakt mij niet uit, hoor. En van die momenten heb je dan, ik noem het wel eens kippenvel muziek. Gaan we vanmiddag ook nog wel even draaien, waar je een kippenvel gevoel van krijgt. Maar dit is de koning der piraten, noemen ze wel. Koninklijke muziek bij Bingo FM. Hier is Jannes.
2: Elk

0: Er hangt liefde in de lucht. Amore, van je linker en je rechteroor of zie maar wel voor eigenlijk. Je luistert naar Bingo FM, je vrienden van de radio recht uit het hart van de Domstad. En we zijn aan het lunchen. Eet smakelijk trouwens. Geniet ook van de muziek natuurlijk. Ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje.
1: Kwart

0: Jaap Reizema. Zij is voor mij. Dus het is weer even dat je weet, niet je denkt van... Hey, die is van mij. Nee, die is van Jaap Reizema. Ja, zo gaat het nu eenmaal. 12:25 digitaal. Even inhaken met z'n allen met Dennis Franke en de Golfbrekers.
1: Soms droom ik dat jij...

Wesley Klein, niet zo bij mij voor Hattie. Je kan dansen door de tent heen. Dat is wel lekker natuurlijk. Zondagmiddag vermoeiend bij je. En lekkere platen voor jou straks. Na deze plaat gaan we eens even kijken wat het broodje speciaal is. Maar hier is even Monique Smit en jij.

Without Your Love 1967. En ditmaal werd het gedaan door de Tribute to the Cats Band. Maar ja, je hoort bijna niet het verschil. Die band is zo goed, dat is ongelooflijk. We hebben eens een keer live daar wezen kijken. Maar echt, die mensen die dan in die zaal zitten, die gaan helemaal uit hun dak. En die voelen dat gewoon nog aan, die sfeer van de Cats. We draaien het hier op zondagmiddag. Bingo FM, je vrienden van de radio. Een plaatje aangevraagd door Miranda. En Miranda die schreef, of die zei tegen mij, want ik had ze aan de telefoon. Ze zegt, Henry, wil jij iets draaien van die oude André Hazes? Natuurlijk.

origineel uit 1980. Van het nieuwe onbekend en alles in het leven duurt maar even. Danny Temming. Aardige gast trouwens. We draaien dat hier op Bingo FM. Ina, jij wilde een plaat gedraaid hebben. En die heb ik zo ooit eens een keer in de uitzending gedraaid. Die is van Hit Factory Music. En dat heet Waarom ben je nu niet hier?

En Baco in Monaco. Nou, daar zul je wel wat voor moeten betalen, denk ik daar. Maar goed, maakt verder zo niet uit. Oh, het is ook zo lekker. Rob de Nijs, samen met Julien Clerc.

Rob de Nijs en Julien Clerc, This Melody. Bonjour. Nog eentje voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van de weekendlunch. Hier is Arne Jansen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee, bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland, door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

jou. Speciaal vandaag voor Vaderdag. Voor de mensen die de vader nog wel hebben. En de mensen die de vader niet meer hebben. Maar daar toch wel even aan terugdenken. Deze was voor jullie.

0: schuiven deze week Jeffrey Heese en Loco. Vinden jullie die leuk?
1: Ja!
0: Ah, goed zo. Dan kunnen we er een hele week van genieten. In ieder geval hier op Bingo FM. Je vrienden van de radio. Katje Schuurman op de draaitafel. En in het begin dacht ik van nou, ze hebben een nieuwe vriend of zo. Dat het daarover gaat. Maar dat gaat over een computer. Oh.

Henk Dussel en een bom. En nou, ze zijn een keer hier geweest in de studio om een mooie plakkaat af te leveren bij ons. Was 34 miljoen streams van het nummer De Bom. Zal inmiddels al tegen de 37, 38 miljoen aanlopen, neem ik aan. Lekkere plaat. Alleen maar lekkere muziek hier bij Bingo FM. 24 uur per dag en dat 7 dagen de week. Hier is Quincy.

Pascal Redeker, badkamerkraan. Ik ga morgen eerst eens even bij de sanitair winkel kijken. Of als ze die kraan hebben. Dat lijkt me wel lekker. Ja, niet de hele dag natuurlijk, want je moet een beetje oppassen. José en Henny Mellema, jullie zitten ook lekker te luisteren. En deze is Space for jullie.

0: Amstelvast en mooi Volendam. Lekker daar aan het IJsselmeer, even je kopje onder water. En dan lekker doorgaan.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Marianne Weber samen met Willem Bart in de warmte van je hartstocht. Ja, gewoon airco iets aanzetten, dan zal het best wel koeler worden. Je luistert naar Bingo FM, vermoerd bij tot 2 uur. En na 2 uur is de tijd voor John Schaap. Die loopt hier al in een trainingspak in de gang. Wat ben je doen, John? Oh, warm lopen, tuurlijk. Nou, straks na 2 uur. Maar eerst nog even Eddie Zoe.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat ga ik je vertellen. We gaan terug naar 1977. Ik moest diep graven in die platendoos. Het is er even de heikregels. En waarom heb je me laten staan?

Ik had een stofkapje nodig, want het moest zo ver graven in die platendoos. Het was even de heikrekels, ik zei het al, 1977. Waarom heb je me laten staan? Oh, wat lekker zeg. Dit is echt niet te geloven, die oude nummers om dat weer te horen. Leslie van den Burg, je zit lekker te luisteren vanuit het zonnige Spa.

Oh, lekker Justin de Wild. Yeah! Doe dat eens even normaal. Ja, wat is dat toch? Wat is het toch allemaal? Cheerios, weet je dat? Een lekkere zomerhit. En het is iets dat je de temperatuur van je airconditioning een beetje hoger moet zetten. Dat hij wat verfrissing krijgt natuurlijk. Hier is Jeroen van Zelst op Bingo.

John de Bever. Het is moeilijk om bescheiden te blijven. Nou, ik ga bescheiden afscheid van je nemen. Straks veel plezier met John. En ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Zal ik zorgen dat de lunchtafel weer gedekt is met mooie platen. Bye bye.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht. Bingo FM. In Utringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met de 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
4: Schaapsweekend met John Schaap.

0: Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Ja, en dit liedje over Kadi heeft Django Wagner geen windeieren gelegd. Het was zijn eerste grote hit.
1: Dit is jouw weekend.
0: Dit is jouw weekend, maar ook dat van mij. En ik draai graag plaatjes voor je.
1: Recht uit het hart, bingo.
0: Nee, ik leun niet achterover op zondagmiddag. Ik ben naar de schatkamer gegaan om daar leuke Nederlandstalige hits voor je op te zoeken. Straks hebben we een uitje met elkaar. Jesse de Koning.

als het avond is van Suzanne en Freek. Ook lekker om op zondagmiddag te horen. Het is vandaag Vaderdag. Ik kan daar hele mooie liedjes over vinden. En ik ga vandaag een liedje draaien waar mijn vader heel blij van werd als hij het hoorde. Tante Lee met Oh Johnny. Zing een liedje

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek. Dat ik iemand straks nog mis.

0: Thomas Berg en zijn nieuwe single Als je de keuze had. Ik heb de keuze en kies de sterren voor je uit. De volgende staat al klaar.
1: Ik ben John West en je luistert naar Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad.
0: Ja,

0: dat ik het weet.
1: Crowd hoorde je met La Da Da. En dit was een verfrissend zomerliedje van Koos Alberts. Vanmiddag treffen we Marco Schuitmaker die aan het wegdromen is.

0: Marco Schuimbaken, zomernacht in Griekenland. Nog meer gezelligheid na het NOS Radio Nieuws van 3 uur. Natuurlijk heb ik vandaag ook mijn Momenten van John uitgekozen. Dit blijft voor mij het allermooiste liedje dat Benny Nijman opnam in zijn muzikale geschiedenis. Hij heeft een erfenis van prachtige stukken achtergelaten. Dit is Alles wat telt.
1: Zul jij nog naast me staan? Als de veerkracht uit mijn huid en haar verdwijnt.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Schaapsweekend met John Schaap.

0: zet ons weer even terug in de tijd. Dit van Jackie Wilson, Reed Petit, gezongen door Samantha Steenwijk. Voor deze blonde schone zetten wij natuurlijk het licht op groen.
1: Dit is jouw weekend.
0: Dit is mijn weekend. Ik drink geen rosé zoals Wesley zegt. Hier is Wesley Bronckhorst.

0: met haar 85 jaar blijft ze nog altijd een jonge dame.
1: Schaapsweekend met John Schaap.
0: En sinds vanmiddag staat ook de videoclip van Imca Marina online op YouTube. Ja, is leuk om even te kijken. Una Paloma Blanca is een van de grote hits van de George Baker Selection. De havenzangers maken op deze melodie ook een liedje. En ja, dat is deze. Je hoort hem inmiddels al draaien. Eenmaal zal het je spijten. Hierna Frans Bauer en Marianne Weber samen in duet. Eén schijnt weer de zon. Maar eerst gaan we even los met deze klassieker.

0: Gerard Joling en Bonnie Sinclair. Morgen wordt alles anders. Ja, en hier komt het grapje over de drank.
1: Ik ga een kopje koffie voor jou halen. Ja, neem ik een drankje, goed?
2: Ja, dat kan toch wel? Ja, je weet wat de gevolgen kunnen zijn.
0: Bonnie Sinclair had een drankprobleem, is daar heel open over geweest. In een boek dat ze geschreven heeft over zichzelf. Er komt een vrouw bij de slijten. Ze veranderde haar leven, ze drinkt niet meer. En ik heb heel veel respect voor Bonnie Sinclair. Op Bingo FM draaien we nu een van de klassiekers van Jan Smit, Laura.

Jazz en Cher hoorde je met een Baco in Monaco. En dit waren Dario en Naldo Lima. Zon en Sol. Gisteren heb ik enorm genoten van het Nederlands elftal.

0: Robert van Hemerts en Kimberly Fransens. Ik zal er zijn. En hiervoor Martijn Fischer en Orgel Joker Oranje zijn we allemaal. Ja, ik laat leuke iets aan je horen vandaag.
1: Wanneer is het klaar?
0: Nog 10 minuten.

doe ik zelf ook naar zijn voorbeeld. En daarom sluit ik vandaag af met een liedje in herinnering aan mijn lieve vader op Vaderdag. Dit is Jef van Vliet. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal.
5: Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Aperitief met Campbell de Bruin.

Ik weet niet of je er een beetje blij van wordt. Ja, van wat ze daar in het gemeentehuis allemaal beslissen. Maar Utrecht is echt een fietsstad, hè? Ja, dat willen ze. Geen auto's meer, maar allemaal lekker op de fiets. Kees Haak heeft daar een voorzetje in gegeven. De Bingo Schrijf. Zo laten we hem gelijk even draaien. De nieuwe zomersingle van Jeffrey Hayes.

0: Zo direct gaan we Gordon en Replay draaien. De nieuwe plaat. En Gordon was gisteren te lezen. Telegraaf.nl, nu.nl. Die denkt eraan om te gaan stoppen met de radioshow. Ja. Onlangs ook gestopt met zijn kroeg. Zijn eetcafé. Oké, ja, wat gaat hij dan doen? Zou je zeggen. Nou goed, oké. Hey, Raccoon komt eraan. Eerst, dit is... Het is al laat, toch?
1: Oh,

Ja, ze is buitengewoon ambtenaar. Ze trouwt ook mensen. En ze zingt nog steeds al jaren al een succesvol artiest. Zo af en toe maakt ze nog een plaatje uit. Zo heeft ze dat ook dit jaar gedaan. Imka Marina, ik ben nog lang niet klaar. Nou, we zullen beleven. Tino Martin, samen met Anouk. Wat een top samenwerking was dat. Voor je het weet. Voor je.

21 juli is het. We gaan een oude plaat draaien. Eigenlijk een soort van piraten classic. Een kind zonder moeder. Mieke staat op mijn lijstje. En ach ja, dat kan toch wel even zo. Voor de zondagmiddag. Zonder dat het echt een piraten classic is. Het zou daar wel prima bij passen. We gaan eerst even een artiest uit Utrecht draaien. Henk Stelten samen met Piet Junior. Dit zijn Warme Handen.

onze schatkamer. Ja, de toppers afgelopen weekend in de arena. Ik heb geen bekenden die er geweest zijn. Ik heb eigenlijk nog niet gehoord of het fantastisch was. Ik denk dat het wel een gezellig en vooral een warm avondje is geweest. Nou, René Vroeger ga ik draaien. In 2025 heeft hij dit plaatje opnieuw opgenomen. Nobody.

There's no one like you. Zo, laten we maar eens even gaan kijken op de verjaardagskalender. Het is 21 juni. Oh ja, er zit wel een verjaardagsplaatje in. Gezellig. Komt eraan. Ik moet het alleen nog even bijpakken. Even speuren in ons computersysteem. Ondertussen luistert u naar Jan als de laatste. Dans tot morgen met mij. Ik kwam

Jannes brengt eigenlijk altijd wel een lach op je gezicht met zijn vrolijke muziek. Vandaag is jarig op deze 21 juni William van Wales. Hij is 44 jaar geworden, het oudste kind van koning Charles III van het Verenigd Koninkrijk. En Diana Spencer. Michel Plantini, 71 jaar, voormalig voetballer en voorzitter van de UEFA vakbond. Voetbalbond. Niet vakbond. Voetbalbond. Kunnen we dit eruit knippen? Fedja van Huut, ja, dat is een Nederlands acteur. Hij is 53 geworden. Maar ook toneelacteur is hij. Onder andere bekend van Soof. Veel films. Hij heeft in Penosa gedaan. Nieuwe Buren, Divorce. Hij speelde ook Matt Herbe in het Jaar van Fortuin. Brian Strikker, voor mij komt hij uit Noord-Holland. 32 jaar geworden, de zanger. Nijntje, echt Utrecht. Ja. Maar hoe oud is Nijntje geworden? Heb ik er niet bij gezet. We kunnen een verjaardagsplaatje draaien, want Lisa Vol is 32 geworden. Lisa is een van de zusjes van Eugene, hè? Daarom een plaatje van Eugene.

In 1987 had André Hazes hier een hit mee. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. 2007, heel belangrijk voor Frans Duits. Ik zeg maar altijd, ja, voor mijn van dochters, als je die plaat draait, die weten nog ineens dat die plaat van Hazes was. En dat er nog een andere versie bestaat. Heel bijzonder, maar ja, het origineel is altijd mooi natuurlijk. Dit was een versie van het Woonwagenduo. Het is een albumtrack, het is niet ooit een single geweest. Maar wel leuk om even deze zondag aan je te laten horen. Avro Bros, John Best en Billy Dans hebben het samen gedaan. Deze plaat, Dans met jou.

archief, Theo Diepenbrock en Oh Darling. We gaan Mike Pedersen draaien. Daarmee sluiten we dit derde uurtje van Aperitief voor dit weekend af. Maar deze oude wil ik ook nog even draaien van het Holland duo Uraceli Mastasola. Oh.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aperitief met Campbell de Bruin.

artiesten naar de studio haalde, toen stond er in één keer een meisje hier voor de deur. En ik had helemaal niet gerekend op een artieste. Maar blijkbaar niet goed gegaan met de plug. Maar Melissa Smilda stond voor de deur. Uit Pijzen, nog nooit van gehoord. En inmiddels, voor mij wel een bekende zangeres dan hoor. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht en die wil ik even draaien. Tijdens deze zomerse zomerweek. Haar nieuwe single ook uitgebracht. Natuurlijk net even voordat de zon ging schijnen. Ze denkt, nu moet ik hem uitbrengen. Als de zon weer schijnt.

Ja, dan kan je natuurlijk wel iets uit Terpijzen draaien. In het Hoge Noorden. Je kan ook iets uit Utrecht draaien. Dat ga ik zo direct doen. Rick Hoogland komt eraan met zijn laat uitgebrachte plaat. Senna, Kleine Vogel, lekkere meezinger. Maar eerst Erik Meesie, Zonder Jou.

Het is 17:30. Nog een half uurtje is dit aperitief. Bingo FM 107.7. DAB+. En we luisteren via onze internetstream. Onder andere op onze Bingo FM app. Jij bent

deze nacht. Russo, Mart Hoogkamer, de Amsterdamse zomer. Pakt mij, hoor je zo direct, maar eerst even de Sunstreams. En hij was mijn allerbeste vriend.

0: genre. Een soort met van piraten, classic. Maar die komt er zo meteen aan, hoor. Nou, Mart Hoogkamer en Russo.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Met deze zomerse temperaturen kan ik best een zomerse piratenplaat draaien. Ja, het Apollo-trio, Mama is ver naar de hemel, is een beetje sentimenteel. Maar het Apollo-trio heeft ook in de jaren 90, eind jaren 80... 1989 om precies te zijn, een zomersplaatje uitgebracht op een tropisch eiland. En die hoor je nu.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piratenclassic.

maximaal. En Big OFM gaat zeker maximaal door. Vanavond Geert de Groot. En zo meteen na 6 hoor je Fred Siebelink. Ik wens je een hele mooie zondagavond. Ik ben er volgende week zaterdag bij Leven en Welzijn. Ben ik er weer van 4 tot 6 op de zaterdag en op de zondag. We draaien nog even Fleming, Snelle en Trobi. Weer een dagje ouder, maar deze single is ook leuk. Antonio Holske, die wil ik ook niet jou laten missen, zeg maar. Die ga ik nog even draaien. Leila, tot volgende week.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jette werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen...

Nou, dat valt allemaal mee. Het duurt te lang. Davide Michel, hallo, goeiedag. Zondag 21 juni alweer 2026. Goed dat je erbij bent. En het is Vaderdag, dus ik heb vier verschillende liedjes over vaders in deze uitzending van Pinguinavond. De zondagavond is er weer. De zondagavond gebeurtenis, mag ik eigenlijk wel zeggen. Ik heb heel veel lekkere muziek voor je uitgekozen. En dus vier keer een liedje over vaders. Hele bijzondere, maar ook nummers die je gewoon wat vaker tegenkomt. En die je vandaag ook een beetje voorbij heeft te horen komen. Want iedereen heeft het er natuurlijk al over gehad. Maar ik vind het toch leuk om even vier liedjes over vaders erin te gooien. Mijn vader is er niet meer. Die is al heel lang niet meer op deze planeet. Ik hoop dat je vader er wel is en dat je erheen kon gaan. En als je geen vader hebt, ja, dan ben je als vrouw misschien op zoek naar een meneer. Dat kan. Ik wil een man. Corrie Konings zingt het.

Ik moest wel lachen. Hij zat bij VI van de week. Gerrit Joling vertelde wat hij per optreden verdient. En die mannen, hun bek viel werkelijk open. En toen dacht ik, je weet dus werkelijk niet wat artiesten kunnen vragen eventueel. En Gerrit zei wel, ja, er is natuurlijk wel een verschil of ik een klein feestje doe. Of waar bijvoorbeeld een optreden waar 10.000 mensen aanwezig zijn. Daar zit nog wat verschillen. Maar hij noemde een paar bedragen. Toen dacht ik, ja, mij verbaast het niet. Maar de heren zelf, die zaten echt van, wat gaan we nou hebben? Hij lijkt wel een voetballer, ja. Joling doet het toch maar, hè. En hij heeft gewoon een extra show ook weer moeten boeken. Hè? Omdat hij een soort van afscheidsshow doet. Maar dat is niet echt een afscheid, hoor. Zeker weten we niet. Gerrit Joling, niet voor één keer. Hartstikke slim. Gerrit is geen vader. Dat is een ding wat zeker is. Zijn ex-minnaar wel. En die is vader van twee kinderen. Wino, zijn huidige manager. En Marco Borsato, ja, van hoeveel kinderen hij vader is. Ik durf het je gewoon niet te zeggen. Je moet het Marco zelf maar een keer vragen. Eerste liedje over vaders, want het is Vaderdag 2026. Kom je nog met weg met een leuk luchtje of iets anders? Nou, ik weet niet wat je gedaan hebt vandaag. Als je een vader hebt, dan mag je jezelf feliciteren. Hier is Marco Borsato, Vaderdag.

had al lang hele grote hits moeten scoren, deze jonge kerel van de Graaf. Hij heeft nu een soort van veneertje, dat is leuk. Ik kom terug. En daarvoor een graddame die heel druk is met zijn zoon, met liedjes aan het opnemen, op Facebook aan het zetten. Gratje heeft ook een andere ding qua inkomsten. Hij is tegenwoordig tatoeëerder, ik weet niet of je dat weet. Of ja, misschien algemeen bekend, misschien ook niet. En Marco Borsato, nou ja, dat is gewoon even afwachten tot hij zijn eerste echte live optreden gaat doen bij de Nederlandse TV. Ik ben benieuwd. Marco Borsato en Vaderdag, hoorde je. Ik heb Django Wagner voor je. Ik geniet zo van het leven. En Rutje Kot, die heeft een hartslag.

Hij wil zo graag een bluesalbum maken. Nou, Herman Brood deed mee en Jan Akkerman, niet de minste artiesten. Daar was hij hartstikke blij mee. Ik ben de gokker, de grote André Hazes hier bij Bingo FM. Hij is ook papa van twee kinderen die allebei toch in de showbusiness terecht zijn gekomen. En dat is te gek. Ik heb zo een heel mooi liedje van Paul van Vliet over vaders, want het is Vaderdag 2026. Dat had je vast al gemerkt. Ik heb eerst een nieuwe single van 3J's los vast. Ik heb de Turfy Gang, ook een nieuwe single, Zomer in Nederland. Maar ik begin met de Bankzitters uit Utrecht en Roxy Dekker en de Huisfeestie.

0: loslaten.
1: Ja, niet loslaten. Dan gaat het volgende liedje over het tweede liedje over het vaderschap. Drie A's hoor je los vast. Ja, je vader die hield je vast vroeger op de fiets. Veilig achterop bij vader op de fiets. Paul van Vliet, hij is er helaas niet meer. Ik vond hem altijd een beetje een bekakkerige meneer. Maar dat vond ik dan. En misschien was dat helemaal niet zo. Had altijd zo'n blik in zijn oog van ik weet wat goed voor u is. Ik vertel u dat met een licht cynische ondertoon. En ik dacht altijd bij Paul van Vliet, ik geloof je niet. Gek is dat, hè? Ik heb dat nooit zo met die man gehad. Maar ja, hij heeft wel hele mooie liedjes gehad en gemaakt. En dit is er een van. Paul van Vliet, veilig achterop, bij vader op de fiets. Het tweede liedje, qua Vaderdag 2026.

0: Walter Kroes en Route Soleil. Ik ben hem één keer teruggereden van Marseille in één keer naar Katwijk in één nacht. En dat is echt, nou, met een snelheid. Ik had een auto, daar zat een behoorlijke snelheid in. En ik was met een vriendin van mij. We hebben om de beurt een beetje gereden. Ik veel meer dan zij. Maar dat was echt niet normaal, joh. Echt door Frankrijk met een gangje. Ja, ik zal het me niet noemen, want... Maar ik ben blij dat ik toen geen bekeuring heb gekregen. Man. Maar ik raad het je niet aan. Want op het eind zat ik echt te hallucineren. Dat was echt waar. Walter Kroes en Route Soleil. Dit moet een lieve zomerrit worden. Naast natuurlijk Justin de Wild.
1: Oh, ik wil dat je blijft. Dus geef me meer tijd.
0: Robert van Hemert.

Drukke week heeft hij achter de rug. En daar gaat nog drukke tijden tegemoet. Hè? Wilfred Gené en Zoek Jezelf, broeder. Eigenlijk van Cote & The Bee. En we gaan naar het volgende uur met Roxy Dekker en The Satisfier. Kijk eens even aan. Nou, als die alleen gebruikt wordt, dan planten we ons niet meer voort. Hè? Maar goed, laten we het daar maar op houden. Dat we met haar naar het volgende uur gaan. Dat wel. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Show.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

0: Travassi en de wasmachine. Het is Vaderdag. En tegenwoordig zie je in reclames voor wasmiddelen eigenlijk alleen nog maar mannen de wasmachine doen. En eigenlijk ja, is het ook natuurlijk een klusje van niks. Je gooit wat kleren in de wasmachine, je gooit er wat waspoeder bij en een paté. Dat ding dat draait wel. Dit is een heel ander liedje natuurlijk. Hè. Het gaat over iets anders. Travassi in de wasmachine. Welkom bij de echte lekkere uitzending van zondag. Zoals je van ons gewend bent. Met eerst dit programma nog een uurtje. Bingo de avond. En daarna is onze Geeter. En Geeter is ook papa. Hè? Dus misschien heeft hij ook wel een hele bijzondere avond. Dat zou maar kunnen. Ik heb drie liedjes voor je. Voordat we weer het derde liedje over vaders in gaan starten. Ik heb Antoon, de enige. Ik heb Dario en Naldo Lima. Zon en Sol. Een splinternieuwe plaat. Maar begin met Gesper Doel. Ik neem je mee.
1: Ik denk dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Toon en de enige. Nou, tegenwoordig is dat helemaal niet meer vanzelfsprekend dat je maar één vader hebt. Het kan, hè, dat je twee vaders hebt in een gezin. Je hebt ook misschien een bonusvader. Dat is allemaal mogelijk. Daar kijkt niemand meer van op. Antoon, de enige, hoorde hier bij je Bingo Fam. Het is Vaderdag, derde liedje over vaders. Gaat over een vader zelf. Simon Keizer is dat. En Vaderdag deel 2 is een liedje wat hij uitbracht. En Nick en Simon, ja, die hebben na hun verscheiden toch alweer diverse platen uitgebracht. Dat mag ook wel, want het is ook alweer een tijdje geleden. Maar Agda en de Munnik, die zijn uiteindelijk ook weer bij elkaar gekomen. Of dat er ooit in gaat zitten met Nick en Simon, dat weet ik niet. Wat Simon heeft gezegd, bevalt me prima op dit moment. Nou, ik ben benieuwd, wie weet hoor, dat ze over een jaar of 10 denken, ach, weet je wat, een reunie, dat kan er altijd in zitten. Ik las wel dat Irene Moors van de week heeft gezegd, ik ga nooit met Telekids doen. Die tijd hebben we gehad, ja, dat zit er ook wel een beetje in. Ik ben ook niet zo nostalgisch, ik kijk ook niet graag om. Over vaders gesproken, Vaderdag deel 2, Simon Keizer, het derde liedje over vaders, hier bij Bingo in de Avond.
1: Ik ben een zoon zonder een vader, en inmiddels ook een vader van een zoon.

om te zeggen dat ik je steeds meer mis. Als ik haar naar school, als ik hem de fles of als ik ze één voor één naar bed. Ik zal wel voor gek worden versleten, ook bij het eten voel ik steeds meer dat jij er ook bent. Ik kan me vergissen, misschien dat het missen me langzaam wat gek heeft gemaakt.

is nu anders voor mij. Midden in de nacht, als ik hem dan zachtjes weer in slaap probeer te zingen, denk ik aan of jij dat ook bij mij dit kan ik mijn tranen niet bedwingen.

0: opa zou jij voor ze zijn? En hoe zou je ze verwennen? Oh, ik kan er toch met mijn verstand maar niet bij dat zij jou nooit zullen kennen. Wist jij dat elke dag langzaamaan verandert? Verandert in vaderdag, alles is nu anders.
1: Bingo in de avond met Fred.

0: bikini.
1: Vorige singeltje van Henkie Dissel, die trouwens ook vader is. En zijn huidige single heet Waterpas. Of die nu Waterpas ligt, dat weet ik eigenlijk niet. Ah, denk het niet. Samantha Steenwijk met We kunnen nog niet dood. Een ding wat zeker is. En daarvoor Simon Keizer met Vaderdag deel 2. Je ziet af en toe dingen in de geschreven pers. En dan denk ik, wat gaat het over? Hanna May eindigt haar relatie na heel lang. En dan denk ik, ja, moet ik daar nou mee met die informatie? Want ik zeg altijd maar, ik ben de story in de privé niet. Nou ja, het zal wel. Frank van Kooij heb ik geweest, is geweest voor je. En Frank van Etten heb ik met Jij bent niet meer die man van toen. Nou, voor hem gesproken. Hij gaat hem weer scheiden, las ik weer. In de kranten. Want tegenwoordig staat dat in de kranten. En vroeger in de bladen. Goed. Eerst dit liedje van Hanna May en Maxime. Ik wil dat je liegt. Nee, niet liegen hoor. Ik ben zo weer bij je terug.

Hanny, mijn vriendin Hanny ooit, want ik heb er al heel lang niet meer gesproken hoor. We hebben heel leuke contact altijd met elkaar gehad. En ik heb vreselijk gelachen met Hanny. Vooral in het begin jaren 90. Toen kwam ze nog eens naar de studio, waar ik met mijn vriend Rob Stennis in de studio's van 3FM. De Veronica pand moet ik eigenlijk zeggen. Eigenlijk de Veronica studio's op het Lapersveld. Door een grootse lol hebben gehad, ook met Hanny. We scholden elkaar uit, maar we vonden elkaar hartstikke leuk. Goed hè, het half uurtje van het tweede uur heb ik voor je. En ik heb nog één liedje over vaders, dat hoor je zo. Eerst Jan Smit en Frans Bauer, allemaal vaders. En Chris Cross Amsterdam, dat weet ik niet zo goed bij mij. Ik heb John Westerlange Frans, alles wat ik zoek. En begin met Fransie Duits en zijn dochter, die was twee weken geleden jarig. De kater duurt maar even. Fransie Duits hier bij Bingo FM in Bingo in de avond. Op deze mooie zondag.

was over bij het laatste liedje over vaders. Ja, ik had er heel veel van kunnen kiezen, hoor. En ik denk dat bij onze eigen Geert er ook wel een aantal vaders voorbij zullen komen in de liedjes. Deze vond ik wel leuk om even te draaien. De Kinderen voor Kinderen. Ik heb die vreselijke air niet. Ik heb ze nog een keertje mogen ontmoeten. De originele eerste aflevering van de Kinderen voor Kinderen. Van Ik heb zo waanzinnig gedroomd. En dat waren toen alweer ouders met eigen kinderen. En dat is alweer heel lang geleden ook, hoor. Nee, heb ik het echt over 2000, 2001, 2002. Nou, we zijn er wel 26 jaar verder. Dus de originele Kinderen voor Kinderen, die zouden wel eens opa en oma kunnen zijn. Nou, we houden het bij vaders. Ha, ha, ha, je vader die is gek. Het laatste liedje in het kader van Vaderdag 2026.

Van Den Haag naar Amsterdam en dan Utrecht. Gerrit Schneider hoorde je. En daarvoor Samo Welte en Dansen met de Duivel. Ik heb bij mijn heester toch voor je levenslang over Dansen met de Duivel gesproken. Geertje mag hoor. Die gaat 3 uur lang je heel erg vermaken hier bij Bingo FM. Ik ben er morgenochtend weer en ik wens je een ongelooflijk fijne Vaderdag. Stel dat je hem nog viert of dat je nog ergens naartoe moet. Dat kan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Show.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: vind dit altijd zo'n leuk liedje. En vooral als het buiten 28 graden is, dan gaat dit er lekker in, vind ik. Ja. En deze plaat ging als een katapult door de hitlijst heen. De Surfers en Windsurfing. En staat ook nog Windsurfing Time Again. Nou, windsurfen heb ik eigenlijk nooit gedaan. Maar ik heb wel heel vaak gewaterskiet. Dat vond ik wel leuk. Windsurfen, dat vond ik niks. Ik moet iedere keer die mast uit het water trekken. Want ik laas het iedere keer af natuurlijk. Dan wordt het een beetje te zwaar werk voor mij. Dus dat vond ik niet zo leuk. Maar het is wel leuk om te zien natuurlijk. Wat hadden wij nog meer? Nou, het is vandaag vaderdag natuurlijk. En een klein orkest. En mijn vader is een leugenaar. Hij kan fantastisch liegen. En alles wat los zit. Ja, maar, nou ja, goed zo. Uiteindelijk was het allemaal niet waar natuurlijk. Goedenavond allemaal. Het is vandaag zondag. Het is vaderdag. Het is 21 juni 2026. Fredje, dankjewel voor de afgelopen 2 uur. En dan is het morgen weer om 8 uur. En ik ben ook vaderdag. En dit jaar word ik ook opa. Dus 2 keer. Ja, het is ongelooflijk allemaal. Ik ben zo grijs als een postduif. Dus het past wel een beetje bij me. Nou, vanavond weer de laatste Noot Live. 21 juni. En wat gaan we doen? Nou, zo ziet er zondagavond de sloopkogel mag door de playlist. En misschien heb je het warm dat je een verkoelend liedje wil horen. Nou, die mogelijkheid is er. En als je mezelf wil aankondigen, kan ook nog allemaal in dit programma. 0909-321-2211, doe je optie 2. En dan spreek je je tekst in en dan sluit je af met een hekje. En dan knal ik het leuke liedje er voor je bij. Jouw muzikale wens kan vanavond in vervulling gaan. Ook via geert@bingofm.nl. geert@bingofm.nl. Download de app, kun je ook allemaal berichtjes sturen, luisteren. En je moet hem gewoon even op je mobiel zetten. Nou, ik hoop dat je... Ja, ik ben zo bevoorrecht. Mens die thuis ook een airco heeft beneden en boven. Dat is toch wel... Als je echt een klein financieel... Ja, een meevalletje krijgt. En je denkt van, wat moet ik er nou mee doen? Ik heb eigenlijk alles allemaal nog geen airco nodig. Dus zou ik een aircootje al schaffen. Dat is toch wel heel lekker. Als je in bed ligt, dat het niet zo bloedheet is. Hè? Dat het niet in je bilnaad instroomt. Hè, van al die hitte. Dus dat is wel een aanradertje. Nou, wat ook een aanradertje is, missen. Ik vind het zelf leuk om te doen. Jij ook? Oké. Okay.
1: Ja! De laatste noot.

0: vandaan?
1: Ja, dat weet ik niet waar je vandaan komt. Wel een leuk liedje trouwens, lekker zomers. Hè? Ja, Robert van Hemert en Zandloopster en Mo hadden we ook nog met Ik Beloof. Goedenavond allemaal, het is 14 minuten over 8. Ik ben Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. En we hebben mooie liedjes vanavond klaarstaan. Er zijn hier wel wat mailtjes binnengekomen. Ik zie Patricia staan. Hoi Geert. Zou jij iets van. Zou je Gerard Joling willen draaien met Shangri-La? Die hebben we al een tijd meer gehoord. En ik vind Geert, dat is wel een aardig leuk songfestival liedje. Nou, Patricia, daar heb je wel een beetje gelijk in. En die gaan we zo meteen ook even voor je draaien, Patricia. Jan heeft een mailtje gestuurd en die wil iets horen van het goede doel. Hou van mij. Gaan we ook even doen, Jan. Leuk om nog zo'n nederpopje uit de jaren 80 voorbij te laten komen. Bing of hem, dat gaan we ook doen. Ik zie dat er ook een voicemailtje binnen is gekomen. Dat is Miranda, geloof ik. Hallo.
2: Hey, ik ben Miranda. Zou je iets leuks kunnen draaien van Robert Pater, van Eigen Keus? Ik heb heel Bing of hem, Betsy Bus, Arjan van Haarlem en alle luisteraars. En heb ik nog een verzoek. Een Eigen Keus van zangeres Zonderdam, Akkoord Heiden. Dit wordt net zijn. Groetjes Miranda. Doei, doei.
1: Oké, okay, nou dat was Miranda. Nou, dat gaan we zeker even doen. Hè. Nou, Robert Pater heeft zoveel leuke liedjes gemaakt. Dat er, ja, de keuze is reuze, zeggen ze wel eens. En dit is eigenlijk een oud nummertje van Arnie Jansen. En in 2017 opnieuw uitgebracht door Robert Pater. Voor jou, alsjeblieft. Als er mee in de wind.

0: altijd lekker iets voorbij te laten komen van het goede doel uit 83. En hou van mij. Het is buiten 26 graden.
1: Hey, waar?
0: Ja, 26 graden. Dus vannacht wordt het ook nog een beetje plakken. Dus, Frank van Kooijen en in de ogen.

maar zo hoog ging die niet in het, met het Songfestival. Hè? Nee, dat was wel een beetje jammer. Ik vind het wel oprecht een best wel een aardig liedje, toch? Om maar nog een keer terug te horen. 1988, Gerard Joling en Shangri-La van het Songfestival. Hallo Anneke. Anneke heeft een mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. En Anneke die vraagt aan mij: wil je voor mij die mooie van Helene Fischer even doen met regenboogverhalen? Regenboogfarmen. Nou, dat gaan we zo meteen ook even doen, Anneke. Ja hoor. Het is echt een mooi liedje dus. Maar eerst André Hazes. En als ik haar mis.

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Danny Christian heeft hem ook uitgebracht in het Nederlands. En dit was de uitvoering van Helene Fischer en Kirsten Ott. Regenbogenfarben. En binnenkort komt ze naar Nederland, Helene Fischer. En ze zou eigenlijk optreden volgens mij in de Johan Cruijff Arena. Maar dat schijnt weer niet door te gaan. Ze gaat nooit naar het Gelderdoom. Oké, kijk eens even naar buiten, want er hangt iets in de lucht. Wat hangt er in de lucht? Ja, er hangt wel iets.
1: Er hangt iets in de lucht.
0: Oh, amor.

Wesley Bronkhorst. En ik ben trots op jou. Het is vandaag Vaderdag, hè? Ja, ben je niet vergeten, toch, Vaderdag? Nou, ik doe er eigenlijk weinig aan. Wij doen niet aan Vader- en Moederdag. Ja, het is allemaal wel leuk natuurlijk, maar ja, wij vinden het leuk als mensen spontaan lekker langskomen en zo. Dat vinden we ook belangrijk. 21 juni 2026, Vaderdag, ja. En Dana Winder heeft daar een heel mooi liedje voor gemaakt. Heb je nog een beetje je vader verwend? Of wil je nog iets leuks zeggen tegen je vader? Dat kan allemaal, hè? Via de mail, git@bingofm.nl, of spreek het even in via de voicemail. Dit is Dana en Vader.

Hatsje! Wat leuk, Sjagre stond de naam. En de laatste roos, dat is echt wel een smaklapje hoor. Ja. Het is heel oud, maar wel leuk om nog een keer terug te horen, toch? Ja. Goed zo, en dit hoor je natuurlijk ook allemaal. Ja, echt waar, bij Bingo FM. Straks in het volgende uur hebben we wat leuke liedjes voor je klaarstaan. Ik zie ook nog dat staan. Cloud komt voorbij. Oh, echt waar. Marco Borsato komt ook nog eventjes voorbij, zie ik. Wat hebben we nog meer? Sherry-Anne, Dino Martin. Kortom, ik zeg. Laat hem even aanstaan. Buiten nog steeds 26 graden. Dus vannacht kan de temperatuur zakken tot aan 20 à 19 graden. Dus het wordt met de blote olie slapen, denk ik. Ja, nou, tot zo, na 9 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden. Lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Nick en Simon en pak maar in mijn hand. Zullen ze ook nog eens een keer bij elkaar komen? Dat vraag ik me nog wel eens af. Je weet het nooit, hè, natuurlijk. En we hadden Rutger van Marneveld met de zwoele zomernachten. Nou, die is er vanavond wel, hoor. Dus, en vannacht ook wel. Dus het wordt een beetje afstand nemen in het bedje. Vind je niet tegen elkaar aanlopen? Daar word ik helemaal gek van. Dus ik zeg tegen mevrouw, ik ga vanavond weg. Maar ik ga niet lepeltje afleggen als ik thuis kom. Dus ik zeg ze, nee, dat is goed. Ik ga wel op de andere kamers af. Ik zeg, nou, dat hoeft natuurlijk dan ook weer niet. Maar goed, nou, geen lepeltje. We gaan gewoon rustig aan. Deel 2 van De Laatste Noot, zondag 21 juni 2026. Daar zitten we in. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, ik vind zelf een hele mooie vrouw. En ze is een hele mooie sportvrouw ook. Irene Schouten is vandaag jarig. En zij is Nederlands schaatster. Ook jarig Nina Brink Storms. Zij was van World Online natuurlijk. Een beetje boelbesodemiet het volgens mij af en toe. En goed gedaan voor haar dan, maar niet voor heel veel andere mensen. En ze is getrouwd met het breekijzer, de Pieter Storms. Ja. En ook jarig, ja, het zou jullie weinig zeggen, John Terra. Dat is een Belgische zanger en in mijn piratenverleden in begin jaren 80 zo had John Terra wat leuke Nederlandstalige singeltjes gemaakt. En die werden toen op de toenmalige piratenradio zenders wel regelmatig gedraaid. John Terra, laat me vrij zijn, ga ik straks eventjes voor jou draaien. Even kijken, want is er nog wat binnengekomen via de mail? Ja, ik zie dat er... Nou ja, er zijn nog wat leuke plaatjes aangevraagd. Dus blijf lekker luisteren, want we zijn tot 11 uur live.
1: Ja! De Laatste Noot. Ja!

0: Frans Duits en Lange Frans en Tour de Francie. En binnenkort begint dat weer, hè? Tour de Francie start volgens mij in Spanje, dacht ik. Ja. Ik vond het niet helemaal zo erg, maar dat dacht ik al. Ik zie dat mevrouwtje Bus even wat in heeft gesproken. Nou, daar gaan we dan, hoor. Daar gaat hij namens
1: hier. Hey, Geert, hoe gaat het met je? Het is bloedje heet.
0: Bloedje heet, hè?
1: Ik word er helemaal gestoord.
0: Ach, lekker, man.
1: En de tweede, ik blijf wel binnen.
0: Voetjes in het bakje
1: en,
0: water, hè?
1: Ik wou een plaat horen van...
0: Nou komt hij, hoor. Dames en heren, gaat er even voor zitten. Ja. Weet
1: het niet.
0: Ja, als hij bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Oh, die bedoel je niet? Oh. Nee, ja, ben ik niet. Nou, dan komt hij, hoor, dames en heren. Nou, we hebben even de tijd tot 11 uur. Hoe is hij lijkt?
1: Ik zal even overnieuw doen.
0: Ja. Oh, je gaat even overnieuw doen. Oké, nou, dan moet ik toch even de andere weer erbij pakken. Dan even kijken of je het nou wel weet. Hè. Even kijken, daar komt hij weer, hoor. Tweede keer, tweede kans.
1: Hé, hey, Geert, ja. Nog een keertje met mij. Ja. Ik weet die plaat nog steeds niet, maar hij is van Wiltura.
0: Wiltura, hopeloos.
1: Ik weet niet meer wie het zingt.
0: Ja, hopeloos.
1: En de groeten aan iedereen. En een hete zomer voor jullie. Niet voor mij. Maar ik blijf wel binnen.
0: Okay.
1: Ik ben er helemaal klaar mee.
0: Ja.
1: En voor iedereen dan. En ook voor Miranda. En Jordi. Die hebben we gisteren opgehaald. En... en voor alle chauffeurs. En voor een jongen die in verpleeghuis zit.
0: Goed zo.
1: Doei.
0: Doei, Betje. Dag. Ja, jij bedoelt denk ik Wiltura met hopeloos. Dat is de enige grote hit die in Nederland heeft gehad, hè, volgens mij. Ja, zo is het al. Ja. Ja, het is bloedje, lekker bloedje. Ja, dat hoort een beetje bij de zomer natuurlijk. Hè. We gingen van 15 naar 32 graden. Ach, van pak het uit. Lekker toch? Lekkere muziek hier bij Bingo. Team Sounders.

Begin de jaren 80 werd dit regelmatig gedraaid op de Nederlandse radio uit België. Wiltura en Hopeloos. Ja. We gaan het even over André Hazes hebben, want André Hazes geeft op 21 juni, dat is vandaag, maar dan in 2003 het eerste van twee uitverkochte concerten in Amsterdam Arena. Het tweede is op 23 juni 2003. Een lijfsregistratie wordt op DVD uitgebracht. Dat was André Hazes. En ja, het is vandaag Vaderdag. En ja, er moeten toch ook wel wat plaatjes over vaders en papies gedraaid. Dus nou, André Hazes heeft er ook eentje gemaakt. Dit is papa.

Maar het is wel een mooi liedje dit. Paul de Leeuw, ja, daar moet ik niet door helemaal op brullen natuurlijk. Maar Paul de Leeuw en Simone Kleinsma en Zonder Jou. Hij is vandaag jarig. John Terra, dat is een zanger uit België. En in de jaren 80, ja, in 1983 had ik ook nog mijn eigen radiozinnetje zo. En toen werden er best veel plaatjes gedraaid van John Terra. En dat is een Belgische zanger, dat zal jullie helemaal niks zeggen. Maar ik heb toen dat singeltje keer meegenomen, heb ik in het systeem gezet. En ik zat even te kijken en hij staat er nog steeds in. Dus die gaan we even doen, ja. John Terra dus uit België, zangeres, of zanger. Zangeres, dat moet mij horen. En dit was een leuk hitje van hem. Dit is Laat Me Vrij Zijn.

je foto en heb je al je brieven verbrand. Oké. Okay. Nou, dat is mooi natuurlijk, meneertje Gold. Heb je trouwens al gehoord van die man, dat is gebeurd in Nederland, die in slaap was gevallen in zo'n Dixie, zo'n mobiel toiletje, zo'n scheiddoos, weet je wel. Agenten hebben afgelopen woensdag in Almere een man bevrijd nadat hij een nachtenlang opgesloten had gezeten in een Dixie. De man was gaan slapen in de mobiele wc, maar ontdekte de volgende dag dat de deur van buitenaf op slot was gegaan. Ja. Oké. Okay. Iemand die een Dixie kwam ophalen, op het Espalana-plein, in het grootste plein van Almere, binnenstad, merkte dat eentje wel erg zwaar was toen hij hem wilde optakelen. En schakelde de politie in. Wat bleek, het stond op bezet, deelt de politie met een knipoog op Instagram. De bevrijde persoon legde uit dat hij die Dixie dinsdagavond had verkozen toen zijn teenie house. Ja. Bij het ontwaken ontdekte hij dat de Dixie op slot was gegaan. En daardoor zat hij opgesloten in wel een heel compacte woning, schrijft de politie. De man werd om kwart voor drie gered. En een wijkagent vroeg toe dat het niet gaat om iemand die dakloos of hulpbehoevend is. En ook de persoon kon er best wel eigenlijk om lachen. Als een verhaal schrijnend is, zullen we dat nooit bellen, zegt de agent. Nou, de man, ja, schone man, met een Hollandse man. Die was in Almere en die dacht van, nou ja, ik ga de trein niet meer halen en ik stort me helemaal in. Ik ga gewoon lekker in zo'n Dixie zitten en dan val ik vanzelf wel in slaap. Is dat niet van vermoeidheid dan wel van de lucht, denk ik? En toen wilden ze die Dixie optillen. En die kraanwagen die dacht, wat is dat ding zwaar, weet je wel? Ja, er zit wel heel veel urine en poep in natuurlijk. Maar deze was net iets te zwaar, dus die dacht, laten we toch maar even kijken. En toen deed ze de deur open. En toen zat er een man, die hebben ze pas middags gered. Ja, nou, het is maar goed dat ze het niet omhoog hebben getakeld. Want als dat ding gaat kantelen, en dan zit hij gelijk onder de bagger natuurlijk. Dat is oké. Hoe kom je erop om in een Dixie te gaan slapen? Zo'n goor, zo'n vies goor ding is dat, zeg. Afschuwelijk, maar goed. Ja, wel handig dat ze er zijn. Alleen ja, als je soms die dingen open doet, dan denk je, hè? Niet gaan zitten, gewoon staan en plassen. 1983, hier bij Bingo FM, terug in de tijd. Met Circus Custus en dat mooie verliefd.

Nightfreaks en Nina en een moment zonder jou. Wat een lekkere. Ja, ik vind het wel leuk hoor. Leuk, een nieuw jasje gestoken. Dat is goed hè. Emma Heesters en Rolf Sanchez hier bij Bingo FM met Pa.

0: Mama Lief. Het is al vaderdag, maar een mama plaatje mag ook tussendoor, toch?
1: Ja.
0: Straks in de volgende uur heb ik nog wat een leuke berichtjes. Onder andere van een bromfiets. Die is 40 jaar geleden gestolen. En die rijdt nog als van ouds. Die is weer teruggevonden. Ja, na 40 jaar. Ongelooflijk, hè? Wat had ik nog meer? Deze heb ik al gehad. De Dixie. De douane die heeft hij wat gevonden. Want de douane onderschepte een man met 150 levende schorpioenen. Op de luchthaven in Kaapstad. Ja, denk je, wat moeite mee, hè? Goed, gaan we zo meteen doen. Kunnen we nog eentje doen? Ja, we kunnen wel even eentje doen, hoor, dit uur. Het is buiten nog 24 graden hier in Utrecht. En het is een beetje warm. En ja, je moet niet te veel doen met het weer. Lekker boven op je dekbedje liggen. Lekker, hoor. De laatste dit uur, Tino Martin en Replay. En één dag.
2: Lieve schat, waarom heb ik jou dit aangedaan? En heb ik...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Lekker, Jannes en Dans tot morgen met mij. En wij hadden uit de jaren 70 Connie van der Bos. En drie zomers lang was jij mijn liefde. Oké, dat is heel lang hoor. Ruud en Rob, dankjewel voor jullie appje. En de volgende die jullie hebben aangevraagd, komt ook nog voorbij dit uur. Dus lekker blijven luisteren. Deel 3 van de laatste Noot Live hier bij Bing of M. Het is 21 juni 2026. En op 21 juni 2024... Mark Rutte zit na bijna 14 jaar als minister-president voor het laatst de ministerraad voor en krijgt een langdurige staande ovatie. Ook gebeurt 21 juni 1979. Sony lanceert de eerste Walkman. Ja, dat was me nogal niet wat. Ik vond het heerlijk zo'n ding. Alleen na een uur waren altijd die batterijen leeg. Hè? Dat ding dat slurpt de batterijen, die Sony Walkman. Maar dat is wel leuk met zo'n cassettebandje erin en zo. Ook gebeurd. Ik kocht het blad toch wel eens voor de mooie plaatjes. 21 juni 2006. Na 24 jaar te verschenen als actueel. Ja, staan altijd mooie fotootjes erin. Gaat het weekblad door het leven als actueel sportief en verdwijnt de erotische content vrijwel. Ja, dat is al een mooi blad, ja. 21 juni 1973, ja, is heel veel gebeurd, dames en heren. 21 juni 1973, in Hoofddorp wordt een bronzen beeld van Dick Trom onthuld. Ja, en dan hier vlakbij, ook op 21 juni 1955, het eerste Nijntjeboek komt uit. Het eerste Nijntjeboek komt uit, ja. Dat is een naam dat is heel bekend geworden, niet alleen in Nederland. Hè, ook ver, voor mij Japan heel populair. Hè. Goed zo, nou, dat waren de gebeurtenissen. Zullen we nog een uurtje doen?
1: Ja!
2: De laatste noot.

mooi dit van Marco Borsato. En het vandaag is het Vaderdag. Mooi, hè? Ja, ja, ja, ja. We gaan het even over André Mos hebben. Over wie? André Mos. Ja, het zeggen jonge luisteraars helemaal geen ene malle moe natuurlijk. Maar als je net zo oud als ik ben, ik ga niet zeggen hoe oud ik ben, maar dan weet je het wel. Want in Etten-Leur in Noord-Brabant overlijdt op 21 juni, dat is vandaag, maar dan in 1989, de saxofonist André Mos aan een hartaanval. André Mos heeft onder meer een sessiewerk gedaan op talloze producties van Jack Jersey. En daarnaast maakte hij ook soloplaten. In 1973 haalde hij in zijn single Ella de derde plaats in de Nederlandse top 40. Ja, als je hem zo hoort, denk je, hoe kan het mogelijk? Dat kan je nou bijna niet meer voorstellen. Maar Ella, dat raakte op nummer 40, in de derde plaats in de Nederlandse top 40 terecht. Een jaar later blijft Rosita op nummer 9 steken. André Mos is niet oud geworden. Hij is maar 55 jaar geworden, André Mos. En André Mos, die deed heel veel filletjes voor de trossen zo. Ja, trossen, ja. Dus toen dacht ik van, ja, hij is niet oud geworden. 5, ongelooflijk. Ik kan het bijna niet voorstellen, maar zullen we even doen? Het is de instrumentaal nummer op een saxofoontje. André Mos en Ella.

0: Lekker hoor, deze week de bingo-schijf hier, bingo. Jeffrey Hazen en Loco. Komt heel wat keertjes voorbij deze week. Mooi. Het is nog steeds 24 graden in Utrecht, hè? Dus ja. Ja, er is wat onderschept op een douane. Niet in Nederland, maar wel in Kaapstad. Want de douane onderschept een man met 150 levende schorpioenen op de luchthaven in Kaapstad. Op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. Volgens de politie had hij de nog levende dieren onder zijn kleding verstopt. Ja, dat is toch niet normaal niet tegenwoordig. Hè? De politie kreeg afgelopen vrijdag een melding over een persoon die in het bezit was van schorpioenen op de internationale luchthaven van Kaapstad. In zijn bagage vonden agenten 150 levende schorpioenen die verstopt waren onder zijn kleding. De man werd meteen aangehouden wegens het bezit van wilde dieren en moet aankomende maandag al voor de rechter verschijnen. Het is nog niet duidelijk waar de man juist naartoe wilde reizen. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een opvangcentrum voor wilde dieren. Handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. Criminele bendes vangen er dieren zoals neushoorns, olifanten, schubdieren en reptielen om ze te verkopen op de zwarte markt. Nou, het lijkt me niet zo handig het lijkt me eigenlijk niet heel makkelijk om een neushoorn of een olifant in je koffer te proppen. Maar goed, gaat niet lukken. Maar die schorpioenen die zijn niet heel groot. Die zaten allemaal in plastic zakjes met een klein beetje water erbij of zo. En zo hebben ze het allemaal een beetje overleefd. Hè. Maar dat is echt gouden handel is dat allemaal. Maar vorige week had ik ook een briefje over dieren en zo. En ik zeg altijd blijf met je poten van kinderen en dieren af. Ja, klinkt een beetje raar, maar ja, dat heb ik gewoon. Hè. Dat moet je gewoon met rust laten. Die neushoorns ook, de zakers, die horens af. Er schijnt op een of andere goedje in te zitten. Nou, het slaat allemaal nergens op, maar goed. Het is niet normaal. Nou, deze zijn gelukkig ontsnapt aan de ontvoering, laat ik het maar zo zeggen. 150 levende schorpioenen. Die zijn ondergebracht bij een soort dierentuin, zeg maar. Allemaal goed afgelopen. Oké, wij zijn Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Het is zomer.
1: Is zomer? Ja, check zomer. Lekker hoor.
0: Heerlijk hoor. En dit is Melissa Smilda. En als de zon weer schijnt, nou dan...

Atje. Ik kreeg een heel lief mailtje binnen van Petra via geert@bingofan.nl. Petra zegt: hoi Geert, zou je voor mij, omdat het vaderdag is, een plaat willen draaien van een duo Onbekend met Rode Rozen op Witte Zijde? Dat doet me denken altijd aan mijn vader. Mijn vader is vorig jaar overleden, staat erbij. En als ik die plaat hoor, dan krijg ik altijd wel een beetje tranen in mijn ogen. Want het was het favoriete liedje, ook eigenlijk wel een klein beetje van mijn moeder. Maar mijn vader, als mijn vader deze plaat hoorde, zette hij de radio altijd keihard. Dus alsjeblieft, zou je hem een keer willen doen? Nou, zeker. Ja. Ja joh, echt hoor, wat er aangevraagd wordt, dat probeer ik zoveel mogelijk te draaien. Dus we zeggen altijd, de sloopkogel mag door de playlist op zondagavond tussen. Want we zitten live, dus nou, bij deze hebben we het even gedaan. Trouwens, een heel oud liedje uit 1972 van Duo Onbekend met Rode Rozen op Witte Zijde. Nou, ik hoop dat je het zakdoekje bij de hand hebt gehad, Petra, alsjeblieft. Wij zijn Bingo FM met mooie liedjes. En dit is ook een heel mooi liedje, de nieuwe van Kimberly Fransen. En als ik dan denk aan jou,

0: Smit is niet helemaal goed hoor. Nee, die gaat niet lekker met jou. Hey, laat de zomer maar komen.
1: Tijd. Hallo. Voor mijn vrijheid genomen.
0: Laat de zomer maar komen. De zomer voorbij, dat klopt.

de zomer is niet voorbij, want de zomer is net begonnen. Want de hele week blijft het zo rond de 30 graden. Dat is lekker, toch? Ja, oké. Nou, daar gaat hij weer, dames en heren, hoor. Marco en Florian.

kan me nog goed herinneren, in 1998. Toen deed dit groepje mee aan de voorrondes van het Nationale Songfestival. Helaas zijn ze niet geworden. Ik vond het wel een leuk liedje eigenlijk. Ja, toch? Ja, ik dacht dat we nog eens een keer bijpakken. Het is 12 minuten voor 11 hier in Utrecht met Rob ten IJs en Arme Ziel.

Blijft altijd lekker als er iets voorbij komt van Robbie. Niet rubberen Robbie, maar Rob ten IJzer. Ja. Ik krijg nog op het laatste moment een appje binnen van Stefan. En Stefan die wil even een plaat horen voor Wouter Pronk. En iedereen die luistert van het station Erp in Houten. En of ik dan de plaat van Anastasia wil draaien met... even kijken, wat heb je ook weer aangevraagd? One Day in Your Life, hè? Ja.

Anastasia en One Day in Your Life was bijna de laatste voor vanavond. En ik had al gezegd voor wie die moest zijn, toch? Ja, nee, ik ben alles al weer aan het wegklikken, want ik moet er gelijk vandoor natuurlijk. Nee, Stefan en voor Wouter Pronk, voor iedereen op station Erphouten. Oké. Zometeen na 11 uur bingo non-stop. Hier op de hele uur word je op de hoogte gehouden met het nieuws. Morgenochtend om 8 uur dan zit Fred Siebelink weer in de studio en die gaat de ochtendshow weer presenteren. We kunnen weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag. Dan hoop ik je weer in goede gezondheid te moeten. Doe aankomende week een beetje rustig aan. Dus maak je niet te druk. Als je moet werken, ja, dat is prima. Maar even een tandje lager. Want het blijft zo rond de 30 graden hangen aankomende week. Dus op zich is het wel lekker natuurlijk. Maar je moet je eigen ook weer niet te druk maken, denk ik. Dat is heel belangrijk. Ik dank iedereen voor al die leuke, lieve mailtjes. Wees een beetje lief voor elkaar. En we doen er nog eentje. Ik zeg tot volgende week.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. In de